0: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei? Hoe bied ik een leerwerkplek aan? Of vragen waar je niet omheen kunt?
2: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van Kesterstrek.
9: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Ik ben
11: Muziekinstrumentenfonds.
12: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Dinsdagavond 8 uur.
14: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
13: Dinsdagavond 8 uur.
14: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
13: Dinsdagavond 8 uur.
14: De muziekexperts. Live op BR6.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger geworden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koolbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koolbergs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit het buurland Rusland. Koolbergs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij,
1: BR6. U luistert naar Gewijde Muziek, het religieuze radioprogramma van BR6. Met veel muziek en onder het motto Stof tot Nadenken, een gesproken woord. Wij wensen u een gezegend uur.
2: Welkom bij het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen, Liane Vrieswijk. Vandaag gaan we beginnen met een tekst uit Hebreeën 13, vers 1 en 2. De broederlijke liefde moet blijven. En vergeet de gastvrijheid niet. Door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald. Ergens anders in de Bijbel staat: alles wat je voor één van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Matteüs 25, vers 40. Omzien naar elkaar is omzien naar Jezus.

Jezus gaf hem ten antwoord: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord ter harte nemen. Dan zal mijn Vader hem lief hebben en zullen we bij hem ons verblijf gaan houden. Johannes 14, vers 23. Dat is het enige wat Jezus van je vraagt, dat je hem lief hebt. Dan is deze geweldige belofte voor jou. God de Vader zal jou lief hebben en in je hart wonen. Wie zou dat nu nou niet willen?

dat maakt mijn leven zo goed. Nooit een reden tot zorgen.

Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 25, Galaten 5, vers 22 tot 23a. Dat is me nogal een rij. Daar kan ik nooit aan voldoen. Maar dat wordt ook niet gevraagd. Niet jij moet dat allemaal uit jezelf hebben. Het is de vrucht van de geest. Bid maar of Gods geest ook door jou die vrucht wil geven.

Nu mijn levensadem het begeeft, gaan mijn gedachten naar de Heer. Laat mijn gebed tot u komen in uw heilige tempel. Jona 2, vers 8. Jona in het diepe zee, opgeslokt door een reuzenvis. Denkt dat zijn leven voorbij is. Toch weet hij bij wie hij zelfs nu terecht kan. Bij God. Misschien heb ook jij alle moed verloren. Volg dan Jona's voorbeeld maar en roep tot God. Hij is erbij.

De voetstappen van een man komen van de Heer. Hoe kan de mens zijn eigen weg begrijpen? Spreuken 20, vers 24. We maken in onze plannen, en dat mag natuurlijk, maar weet je afhankelijk van de Heer. Hij alleen bepaalt hoe je de route loopt.

Broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander hem tot inkeer brengt, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg laat terugkeren, dient ziel gered zal worden van de dood en tal van zonden zal bedekken. Jacobus 5, vers 19 en 20.

Ik blijf dezelfde tot aan uw oude dag. Als u grijs bent, zal ik u nog dragen. Ik heb het gedaan en ik blijf het doen. Ik zal u dragen en verlossen. Jesaja 46, vers 4. Onze trouw en vriendschap kan zomaar opeens, soms ongewild verdwijnen. Zorg kan opeens wegvallen. Gods trouw en zorg zal je nooit verlaten. Wat een geruststelling.

Wees de rots waarop ik woon, waar ik altijd heen kan gaan. Zorg dat ik opnieuw word bevrijd, want mijn rots en mijn vesting bent u. Psalm 71, vers 3. Heb je ook zo'n plekje? Iemand waar je altijd terecht kunt? Dat is belangrijk. Maar of je dat nu wel of niet hebt, bij deze rots, onze God, kun je altijd terecht. Hij slaapt nooit en geeft nooit niet thuis.

Wees verheugd met hen die zich verheugen en huil met hen die huilen. Romeinen 12, vers 15. Gedeelde smart is immers halve smart en gedeelde vreugd dubbele vreugd. Daarvoor hebben we elkaar gekregen. Niemand leeft voor zichzelf alleen. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het programma Gewijde Muziek. Presentatie, techniek en samenstelling van de liederen Liane Vrieswijk. Voor aankomende weken bid ik u Gods nabijheid, liefde, vrede in uw hart toe en rijke zegeningen iedere dag. En heel graag tot de volgende keer.

0: naar PR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, luisteraars. Dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BSS. De lokale omroep voor Bodegave, Nieuwebrug, Waarder, Driebruggen, Reeuwijkdorp, Reeuwijkbrug. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 10 uur kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 10 uur wordt de kerkdienst vanuit de Bethelkerk in Bodegave uitgezonden. Er zal dan een preek gelezen worden, speciaal gericht op de Israëlzondag van vandaag. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. Om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. We gaan nu luisteren naar muziek. Met het lied Jeruzalem, mijn vaderstad, beginnen we.

U hoort het lied Ben reizend naar die stad van de cd Israël liederen, favoriete liederen over Jeruzalem en Israël. We gaan door met het volgende nummer en dat is Psalm 87.

U hoorde het lied Zie ik de bergen. Ga verder met de volgende cd. En dat is de cd U zij de glorie. Met het lied Heer, wat wilt gij dat ik doe?

U hoorde Psalm 75 van de cd U zij de glorie. Ga verder met de volgende cd. De cd Veilig in uw nabijheid. Met het lied De dag door uw gunst ontvangen.

U hoorde Psalm 27 van de cd In Stil Ontzag. We gaan verder met de volgende cd. En dat is Leer mij een zegen te zijn, deel 3. Met het lied Als een hert dat verlangt naar water.

U hoorde Psalm 77, de God die wonderen doet, van de cd Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen. We gaan nu overschakelen naar de rechtstreekse uitzending vanuit de kerkdienst vanuit de Bethelkerk in Bodegraven. In deze dienst zal er een leesdienst zijn. De dienst begint om 10 uur en met een paar minuten vertraging zal de dienst ook op BSS te beluisteren zijn. Ik wens u een goede en een gezegende dienst toe.

0: Gemeente, gasten, alle hier aanwezig of met ons meeluisterend. Welkom in deze dienst. Die zal worden nog wat mededelingen namens de kerkraad. Voor alles wat in de toekomst ligt, Deo voor Lente. Vanmorgen staat de dienst in het teken van de Israëlzondag. Er is daarom vandaag een extra collecte voor het deputaatschap Israël. Meer informatie over het specifieke collectedoel vindt u in de gemeente-app. Na de dienst ligt er een boekje en andere informatie klaar op de tafel in de hal. Vanavond gaat dominee Baan om 7 uur voor. Dinsdagavond 6 oktober vergadert de kerkraad vanaf 7:30. Donderdagavond 8 oktober is er een weekdienst waarin dominee De Wit voorgaat. We roepen iedereen op om ook bij deze weekdienst te komen. Volgende week zondagmorgen is het leesdienst. En zondagavond volgende week gaat dominee zondag om 6:30 voor. En niet om 7:15, zoals op het rooster staat. Hij start dan met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. Tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een gezegende dienst toe.
1: Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, als voortzetting van deze dienst in het teken van Israëlzondag gaan we met elkaar Psalm 115 zingen. 115 vers 5 en vers 6. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Hij is hun hulp, hun sterkt en al hun eer, hun schild dat nooit zal wijken. Psalm 115 vers 5 en vers 6.

0: Gemeente, eerst stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 81, vers 12. Het psalmvers dat de jongste kinderen van de zondagsschool hebben geleerd. En vervolgens lezen we Jesaja 43.
1: Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Lezen we nu samen uit Jesaja hoofdstuk 43. Maar nu, alzo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijne. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Ik heb Egypte, Moreland en Seba gegeven tot uw losgeld, in uw plaats. Van toen af dat gij kostelijk zijt geweest in mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest en ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen in uw plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van de opgang brengen en ik zal u verzamelen van de ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden, geef. En tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde van de aarde. En ieder die naar mijn naam genoemd is en dien ik geschapen heb tot mijn eer, dien ik geformeerd heb, dien ik ook gemaakt heb. Breng voort het blinde volk, het welk ogen heeft, en de doven die oren hebben. Laat al de heidenen tezamen vergaderd worden en laat de volken verzameld worden. Wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen. Laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden en men het horen en zeggen, het is de waarheid. Gijlieden zijt mijn getuigen, spreekt de Heere. En mijn knecht dien ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik diezelfde ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zal zijn. Ik ben de Heere en er is geen heiland behalve ik. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. Ik heb het doen horen. En geen vreemd God was onder uw lieden. En gij zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben. Ook eer de dag was, ben ik, en er is niemand die uit mijn hand redden kan. Ik zal werken, en wie zal het keren? Alzo zegt de Heere uw Verlosser, de Heilige Israëls. Om uw lieden wil heb ik naar Babel gezonden en heb ik hen alle vluchtenden doen neerdalen, te weten de Chaldeeën in de schepen op welke zij juichten. Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper Israëls, uw lieden koning. Alzo zegt de Heere die in de zee een weg en in een sterke water een pad maakte. Die wagens en paarden, heer en macht, voortbracht. Tezamen zijn zij nedergelegen en ze zullen niet weder opstaan. Ze zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan. Gedenkt de vorige dingen niet en overlegt de oude dingen niet. Zie, ik zal wat nieuws maken. Nu zal het uitspruiten. Zult gij lieden dat niet weten? Ja. Ik zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in de wildernis. Het gedierte van het veld zal mij eren, de draken en de jonge struisen, want ik zal in de woestijn water geven en in de rivieren en rivieren in de wildernis. Om mijn volk, mijn uitverkorenen, drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël.
Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee van uw brandoffers, en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmoes voor geld gekocht, en met het vette van uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil, en ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen rechten. Vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de overste van het heiligdom ontheiligen en Jacob ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen.

Gemeente, we zullen zo naderen in het gebed tot onze God. En dan doen we voorbeden voor het uitgebrachte beroep op Dominee Zondag. We doen ook voorbeden voor zuster Meijer Bonen, omdat afgelopen woensdag haar zwager is overleden. En voor zuster Wagenaar Dingemansen, Paula, die aanstaande woensdag een aanvullende operatie aan haar oog krijgt. En we staan uiteraard in het gebed ook stil en bidden voor Israël. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze dienst. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël, onze God. Geen enkele belofte van u zal onvervuld blijven. Want al uw beloften zijn ja en amen in uw lieve Zoon. En wat geeft ons dat een diepe rust, ook vanochtend, terwijl wij belijden onze onstandvastigheid, twijfelmoedigheid, zwakte en ook ongelovigheid. Maar u bent de onveranderlijke in uw liefde en in uw trouw. Uw naam zij geprezen. We mochten het vorige week horen, zien en proeven dat u goed bent. En de achterliggende week mochten we als het ware leven met de nasmaak van het brood en de wijn in onze mond. En met het hart gericht op onze zaligmaker, de Heer Jezus. U hebt ons overladen met uw gunstbewijzen. Heer, we danken u ervoor, ook terugkijkend. We bidden u, geef dat vanochtend de liefhebbers van uw naam, maar ook uw tegenstanders, de tegenstanders van uw naam, zich vanochtend zullen verheugen over uw heil, over uw trouw, over uw liefde en over uw macht. En dat in ons aller hart de lofzang zal opklimmen tot u, in stil ontzag. Heer, we zijn vanochtend allemaal en ook helemaal afhankelijk van de Heilige Geest en zijn werk. En daar bidden we om. Kom met uw geest en laat hij ons leiden in uw waarheid. We bidden u ook om een zegen voor hen die met ons verbonden zijn via de livestream. Zoekt u hen op in hun huizen en spreekt u tot hun hart. Wees met de bewoners en de verzorgers van de akker. Geef hen liefde tot u en uw dienst in hun hart. En zegen ook al het werk dat onder de bewoners plaats mag vinden. We bidden u op deze Israëlzondag, in het bijzonder voor het Joodse volk, uw volk. En u hebt dat gezegd. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Zo helder heeft u gesproken. Er zal een heerlijke tijd komen voor het Joodse volk. Zij zullen in grote getalen u, Heer Jezus, als hun redder, hun verlosser, hun koning, omhelzen. En we bidden u, Heere, vervul deze belofte. Uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En kom dan met uw geest en overtuig uw volk van hun zonden. En geef hun ook zicht, ogen, om hun koning te zien in zijn schoonheid. Verlevendig het gebed onder ons voor het Joodse volk. Dat we iets meevoelen, voelen van hun diepe geestelijke nood. En misschien worstelen we wel met allerlei vragen met betrekking tot Israël. En begrijpen we er niets van hoe alles gaat. Overtuig ons ervan vanochtend dat u niet klaar bent met uw volk. Uw weg met Israël gaat op een ondoorgrondelijke wijze door en zal uitlopen op de eer en de verheerlijking en de lofprijzing van uw grote naam. En breng ons alstublieft vanochtend op die toonhoogte. Geef ons liefde tot het Joodse volk. En wees met de Joodse mensen in ons land als zij geconfronteerd worden met onveiligheid, discriminatie, antisemitisme. We bidden om bewaring door u, maar ook dat ze mogen merken dat er met hen meegeleefd wordt. We bidden voor Messias belijdende gemeenten in Israël en ook daarbuiten. We denken dan in het bijzonder aan de gemeente Nechama in Nofha-Galil, waar we ons verbonden mee weten. Mogen de Messias belijdende gemeenten waar dan ook groeien in omvang, maar vooral in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus.
We vragen uw hulp voor alle die onder het Joodse volk mogen werken. Waar ook ter wereld, die getuigen van die ene naam door de welke wij en ook het Joodse volk moeten zalig worden. Geef hen wijsheid, inlevingsvermogen, de juiste woorden, aanknopingspunten voor gesprekken en vrucht op hun arbeid. Dragen het werk van het deputaatschap, waar we ook voor collecteren, aan u op. Het deputaatschap Israël. En denken we aan de ondersteuning van de evangelieverkondiging en de lectuurverspreiding die zij doen, hulpverlening. Heer, daar komt u erin mee. Dan bidden we ook voor de organisatie Beat Gazim, waar de collecte voor is. Zij ondersteunen vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Heer, wilt u die hulp zegenen alstublieft. Er zijn zoveel diepe wonden en grote trauma's als gevolg van het geweld van Hamas. Op 7 oktober 2023 en ook de jaren daarna. We bidden om genezing, om troost, om de vrede voor Jeruzalem. Bescherm uw volk, Heere, tegen vijandelijkheden en terreur. En dan danken we u ook als we denken aan de achterliggende week. De aanslag in het vliegtuig op weg naar Tel Aviv mocht verijdeld worden. Heere, dank u wel dat er zoveel levens gespaard werden. Maar we brengen ook de vele rouwdragende, ontheemde en getraumatiseerde Palestijnen, Libanezen en Syriërs bij u. Wat een verdriet en ook wat een erbarmelijke omstandigheden waarin zij moeten leven. Heere, ontfermt u zich over hen. We bidden u om de bekering van de vele moslims in het Midden-Oosten. U heeft beloofd dat het Joodse volk uw lof zal gaan vertellen. En dat zal tot grote zegen zijn voor de wereld om hen heen. Dat kan toch niet anders, Heere, als uw lof verteld wordt. En we zien ernaar uit dat Jood en moslim gezamenlijk zullen knielen aan de voet van het kruis. Dat Israëliër en Arabier beide zullen vluchten tot koning Jezus. Dan zal alles door de vrede bloeien. Vrede door het bloed van het kruis, aangebracht door de vredevorst. Heere, bekeer uw volk en laat de hele wereld delen in het heil en in deze heerlijkheid. Opdat u, want daar gaat het om, ook vanochtend, Heere, opdat u, drie enige God, alle lof, alle dank en alle eer zult ontvangen. We bidden u ook voor het uitgebrachte beroep op dominee Zondag. Wijst u hem de weg. Mag hij naar onze gemeente toekomen? We zien ernaar uit dat hij naar ons toekomt. Maar we leggen alles in uw handen, Heere, want u bent wijs en goed. En we bidden u, leid u dominee Zondag door uw geest, zodat het voor hem helder wordt welke beslissing hij mag nemen. Wees u bij hem en wijs hem de weg. We brengen zuster Meijer Bonen bij u. Er is rouw gekomen in haar familie, omdat afgelopen woensdag haar zwager overleden is. Wilt u voor zuster Meijer Bonen zorgen alstublieft? U bent haar rotsteen en haar schuilplaats. Mag zij ook nu bij u troost en houvast vinden. En we bidden u ook om de zorgende liefde dicht bij haar en ook de verdere familie. Er is vanochtend ook verdriet bij andere leden van de gemeente. Vanwege het verlies van een geliefd kind. Stilgeboren, geliefd kind op latere leeftijd, jongere leeftijd, overleden. Er is verdriet vanwege het verlies van een geliefde man of vrouw. Van een vader of moeder. Of een andere dierbare. En die pijn en dat gemis, die kunnen zo heftig zijn, zo intens. Ook na lange tijd. Maar u, Heere, peilt werkelijk het verdriet. Ondersteun en troost u hen. Wees u met onze zieken. Bemoedig hen door uw spreken vanochtend. En dan dragen we zuster Wagenaar Dingemansen aan u op. Zij krijgt aanstaande woensdag een aanvullende operatie aan haar oog. Gaat u weer met haar mee naar het ziekenhuis. En bestuurt u de handen van de artsen, alstublieft. Mag de operatie slagen.
En geeft u Paula en Co ook samen alles wat ze nodig hebben. Ook samen met hun kinderen geeft u hen ook kracht. En geeft u Paula en Co alles wat ze nodig hebben wat betreft hun lichamelijke zorgen. Maar mogen ze vooral de komende tijd samen uw nabijheid ervaren. En gesterkt worden door uw genade. Ontferm u alstublieft over jonge mensen en ook volwassenen. Die worstelen met psychische nood. Als alles zo donker is in hun hart, in hun leven. Wilt u hulp, behandelingen, medicijnen zegenen? Ondersteunt u en heren, misschien moet er ook wel gewacht worden op de juiste behandeling. Lang gewacht worden. Helpt u dan ook om het vol te houden. We bidden ook voor alle die in liefde om naasten heen staan. Naasten met een ziekte, een aandoening, een beperking, psychische nood. Geeft u kracht om dat ook vol te houden. Bevrijd hen die vastzitten in verslavingen, in zondige levenspatronen, als misschien alcohol of pornografie heel belangrijk is geworden in ons leven en we in hun macht zitten, als geld of ons werk ons in de greep hebben. Bevrijd ons uit die macht van de zonde. Geef ook dat we hulp zullen zoeken, want we komen er niet uit. Uit die macht van de verslavingen. Heren, we dragen ook onze jonge mensen aan u op. En we bidden om uw hulp, dat u hen tot een leidsman zal zijn. Op school, op hun werk. Als ze keuzes maken, als ze relaties aangaan. Heren, help hen om weerstand te bieden tegen de zonde en de verleidingen. Maar we bidden u toch voor alles, dat zij heel jong de liefde van de Heer Jezus Christus mogen hebben in hun hart. Bidden voor de alleengaande onder ons. Wees u hen nabij. In het bijzonder op die momenten dat de pijn van eenzaamheid gevoeld wordt, opspeelt. Als ze alleen thuiskomen. Of alleen een probleem oplossen. Maar ook als ze alleen de mooie dingen beleven en vreugde hebben. Wees u hen tot een toevlucht, een metgezel, een vriend, o Heer Jezus. Maar mogen ze ook liefde ervaren in het midden van de gemeente. En dat ze merken volwaardig lid te zijn van het lichaam van Christus. We bidden voor onze gezinnen. Om liefde, betrokkenheid op elkaar, geduld met elkaar. En ook inlevingsvermogen. Dat we als gezin ook u de Heere zullen dienen en volgen. En u weet ook als er in de gezinnen spanningen zijn. Of in de huwelijken. Ontfermt u zich over die gezinnen en huwelijken. U weet het als de band van het huwelijk verbroken is. Wat een pijn en verdriet. Geef dat. En ook wat een onbegrepenheid. Geeft u kracht om het kruis te dragen achter u aan. Misschien worstelen we met financiële zorgen. En misschien is dat wel iets wat we helemaal alleen doorworstelen. Wilt u laten merken dat u er vanaf weet? Geef zicht op uw trouw. Maar geeft u ook dat we ons dan niet zullen schamen om hulp te vragen. Heren, we voelen ons verbonden ook vanochtend met onze vervolgde broeders en zusters. Ze worden geconfronteerd met uitsluiting, bedreiging, geweld en soms met de dood. Hun leven lijkt heel erg op uw leven, Heer Jezus. Bemoedigt u hen vandaag. Spreek tot hun hart en mogen ze het volhouden. Heren, we komen tot u en smeken u om de leiding van de Heilige Geest, want we zijn helemaal afhankelijk van u vanochtend. Helpt u in ieder die een taak heeft in deze dienst. Maar het allerbelangrijkste is dat u verheerlijkt wordt vanochtend. En daar bidden we om. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 89. Vers 2, vers 14 en ook vers 15. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud aan het kerkgebouw. En bij de eerste tussenzang wordt er een extra collecte gehouden voor het deputaatschap Israël. De collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. We zingen Psalm 89, vers 2, 14 en 15.

Jongens en meisjes, wat is het geheim? Wat is het geheim van Israël? Het geheim van Israëls bestaan en het geheim van Israëls toekomst. Is dat hun leger? Zijn dat hun wapens? Het geheim van Israël. Ik las er iets moois over in een preek van dominee Vreugdeheel. Kom, ga even met me mee, jongens en meisjes. Dan gaan we in gedachten naar Jeruzalem. Naar de Knesset. Dat is het parlement, zeg maar de Tweede Kamer van Israël. En tegenover de hoofdingang van de Knesset staat een heel grote, zevenarmige kandelaar van brons. De menorah. In het werkblad dat jullie hebben gekregen, er staat ook een plaatje van een kleine, zevenarmige kandelaar. Maar op die grote armen van die menorah, daar bij de Knesset, daar staat heel de geschiedenis van Israël uitgebeeld. De uittocht uit Egypte, de richtertijd, de tijd van de koningen. Prachtig. Maar onderaan op die menorah, daar vind je het geheim van Israël. Het geheim van Israëls bestaan en het geheim ook van Israëls toekomst. Daar staat een Bijbeltekst. Zacharia 4, vers 6. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zal het gebeuren. Dat is het geheim van Israël, jongens en meisjes. Niet door kracht, niet door geweld, niet door oorlog en bommen, niet door wapens en raketten, maar door Gods geest, de Heilige Geest, zal het gebeuren. De overleving van het Joodse volk door de eeuwen van vervolging heen is een wonder van God. Het bestaan van Israël vandaag is een wonder van God. Maar ook Israëls toekomst zal een wonder van God zijn. Want wat zal de Heilige Geest dan gaan doen? Hij gaat ervoor zorgen dat heel veel, echt heel veel, Joodse mensen in de Heer Jezus gaan geloven. Dat heeft God zelf beloofd. En dan zal het volk Israël echt gelukkig worden. En krijgt God de eer. En als Israël en de Arabische bevolking de Heer Jezus aanvaarden als Messias, zal er ook onderlinge vrede zijn. Vrede in en onder koning Jezus. En daar zien we naar uit. En daar bidden we ook voor. En jongens en meisjes, dan wil ik het jullie vragen. Bid je mee voor het Joodse volk dat zij in de Heer Jezus gaan geloven. Gemeente, voorgaande brengt ons bij de preek van vanochtend. In het kader van Israëlzondag staan we in deze dienst stil bij het thema Gods heilsplan met Israël. En dat doen we aan de hand van Jesaja 43, vers 21. En dan lezen we het volgende. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Geformeerd, dat is een beetje een moeilijk woord, maar het betekent dat God doelbewust het volk Israël heeft gemaakt, heeft gevormd. Dus Israël heeft gevormd met een doel. Nou, na een korte inleiding denken we met elkaar na over drie punten. Het eerste is het doel van God. Tweede, het falen van Israël. En het derde, de vervulling door Christus. Dus ik herhaal het. Het thema van vanochtend is Gods heilsplan met Israël. Drie punten. Het eerste, het doel van God. Het falen van Israël. En de vervulling door Christus. Gemeente, wat is het Bijbelboek Jesaja rijk van inhoud? Wat een belofte. Voor wie? Voor een ontrouw volk. Al in het eerste hoofdstuk worden we geconfronteerd met Israëls ontrouw en zonde. De Heere, de trouwe verbondsgod, moet over zijn volk klagen. Hij zegt, ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib van zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis.
Mijn volk verstaat niet. Dus de dieren kennen zelfs hun eigenaren die hen verzorgen en eten geven. Maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. Het boek Jesaja begint met de aankondiging van het oordeel vanwege Israëls zonde. Maar, gemeente, daar blijft het niet bij. Nee, oordeel en hoop gaan voortdurend samen op in het boek Jesaja. Want het doel van Gods oordeel is niet verwoesting. Dat denken veel mensen. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van God. Daarom is er ook veel angst. Nee, het doel van Gods oordeel is reiniging van zonde en herstel. Daar is het God om te doen. Hoor maar, wat hij zegt. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Daar heeft de Heere dus geen lust in. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Zo roept Ezechiël Israël toe. Dus door het oordeel heen verlost God. Dat mag Jesaja al zien van verre. En hij getuigt van de komst van de trooster, van Immanuel, de Goël, de verlosser, van de koning uit het huis van David, de knecht des Heren, de vredevorst, de Messias. Wat zag het er donker uit voor het volk Israël in de tijd van Jesaja? De 10 stammen die zijn in 722 voor Christus al weggevoerd naar Assyrië. En Juda, ja, Juda is eigenlijk niet meer dan een vazalstaat van de machtige Assyrische koning. In deze tijd

Dat zou eindigen in de Babylonische ballingschap. Er zou slechts een rest, een klein overblijfsel overblijven. Maar toch, gemeente, toch staat niet het onheil, maar juist het heil van God centraal in het boek Jesaja. God zal Israël niet verwoesten, maar hen verlossen. Tot op deze dag toe, daar zullen we straks bij stilstaan. De Heere zal zijn belofte aan dat volk waarmaken. Deze belofte wordt al direct aan het begin van het eerste hoofdstuk in vers 18 duidelijk. Waar de Heere dat schuldige volk opzoekt en tot zich nodigt. Hij zegt, kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. De Heere, de verbondsgod, biedt zijn genade, zijn vergeving aan. En de kanttekeningen zeggen het zo mooi. Die zonden zullen u uit genade, om des Messias wil, volkomenlijk vergeven worden. Gemeente, zo komen we aan na deze inleiding bij onze eerste gedachte. Het doel van God. Het is vanochtend een dienst in het teken van Israël. En bij mij en mijn vrouw staat 7 oktober 2023, de Shabbatmorgen, in ons hart gegrift. Deze datum zullen we nooit vergeten. Op het alleronverwachts vielen Hamas-terroristen uit Gaza Israël binnen en richtten een vreselijk bloedbad aan in de dorpen rond de Gazastrook. En ik zal die gruwelijke, die bloederige beelden nooit vergeten. Het was satanisch. Wat een haat tegen het Joodse volk. En in de eerste dagen schaarde Nederland zich achter Israël. Maar binnen een korte tijd was het omgedraaid. Pro-Palestijnse geluiden en kritiek op Israël werden overal gehoord. Zelfs onder kerkmensen. En naarmate de oorlog vorderde, vroegen we ons in Nazareth wel eens af hoe het kwam. Dat de ambtelijke gebeden voor Israël minder werden. Of dat er heel algemeen gebeden werd voor de oorlog in het Midden-Oosten. Als we Gods woord eerlijk lezen, niet met een bepaalde bril op. Als we biddend de woorden tot ons laten doordringen. En ook vragen om het licht van Gods geest. Dan kunnen we niet om Israël heen. Kijk, Paulus is daar heel resoluut in. Hij vraagt in Romeinen 11, vers 1 en vers 2... Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Het is duidelijke taal van Paulus, dat zij verre. De Heer heeft Paulus, die zo met verdriet vervuld was over de hardnekkigheid van zijn broeders, zijn soeverein heilsplan ontvouwt. Want dat volk Israël is een uniek volk. Gemeente, dat mogen we op grond van Gods woord zeggen. Het volk Israël is een uniek volk. Met een uniek doel. Met unieke beloften. Ook met unieke bedreigingen. En met een unieke toekomst. Dat gaan we vanochtend uit het Oude Testament belichten. Want Paulus had alleen het Oude Testament. Dat was zijn uitgangspunt. Daar is heel zijn Israëlvisie dus op gebaseerd. Israël is een onderdeel van Gods plan. Wat is het doel van God met dat volk? Heeft dat ons in 2026 ook nog iets te zeggen? Oh, zeker in het gewoel van de volken, in deze chaotische wereld, heeft dat ons alles te zeggen. De profeet Jesaja mocht het doel van het volk Israël al ontvouwen. In onze tekst. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Nu kunnen we deze woorden van de profeet Jesaja betrekken op de Heere en zijn kerk. Zulke geestelijke lessen zitten er zeker in. Maar we mogen onze tekstwoorden niet gelijk gaan vergeestelijken. Dan doen we de schrift geen recht aan. We moeten niet vergeten dat Jesaja allereerst spreekt tot het natuurlijk volk

Israël. Daar gaat het allereerst over. De Heere zegt in onze tekst, dit volk heb ik mij geformeerd. De Heere herhaalt wat hij zo krachtig proclameert in Jesaja 43 vers 1. Waar hij zegt, maar nu, alzo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob. En uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn van mij. Ook al is Israël doof en blind, hebben ze alles verzondigd. Maar de Heere kan niet van dat volk af. Waarom niet? Waarom zegt de Heere jullie niet? Jullie hebben mij tot het uiterste getergd. Ik laat jullie nu aan je lot over. Er komt een einde aan mijn geduld. Waarom zegt de Heere dat niet? Nee, gemeente, zo doet de Heere niet. Dat kan de Heere niet. Waarom niet? Omdat hij de verbondsgod is. Alzo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob. Uw formeerder, o Israël. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Dat volk heb ik in het leven geroepen. Het behoort mij toe. En ik zal het behouden. Ik heb mij geformeerd. Het initiatief ligt bij God. Het ligt ook vast in die grote ik. Die soevereine God. De God van het welbehagen. Dat is het wonder van dat volk. Zullen we dat ook nooit vergeten als we het over Israël hebben? Want de wereld is daar blind voor. Zelfs veel kerkmensen. Ik heb mij geformeerd. Dat volk heeft zichzelf niet gevormd. Ik heb het mij geformeerd. Dus voor hemzelf. Voor zijn heilsplan. De roeping van Israël is dus niet toevallig. En die roeping is dus ook niet tijdelijk. Het is een onderdeel, die roeping, van Gods soeverein plan. Het is een uniek volk. In Genesis 10 vinden we de lijst van alle volken die van Noach afstammen. En als je dan telt, kom je tot 70 volken die na de Babylonische spraakverwarring, de torenbouw van Babel, daarna zich over de hele aarde verspreid hebben. En de Heere wilde in zijn oneindige wijsheid één volk gaan gebruiken. Waardoor hij zijn soeverein verlossingsplan tot uitvoering ging brengen. En welk van die 70 volken koos hij nu uit om de Messias voort te brengen? Wel niet één. U zegt, dat kan niet. Hij heeft toch het Joodse volk daarvoor uitverkoren? En toch heeft de Heere geen van die 70 volken uit Genesis 10 gekozen. Het Joodse volk bestond daar namelijk nog niet eens. Dat heeft de Heere speciaal geformeerd. Want dat horen we in onze tekst. Jesaja 43 vers 21. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. De Heere koos één man. Abraham. Getrouwd met Sarai, onvruchtbaar, geen kinderen. Maar de Heere verkoos Abraham en sloot een verbond met hem. Hij formeerde uit Abraham een heel nieuw volk. Met welk doel? Nou, daarvoor gaan we naar Genesis 12, vers 1 tot en met 3. Daar staat, de Heere nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. De Heere belooft Abraham hier een land, een volk en een zegen. De zegen. We zien dus de unieke positie van het volk Israël. Dit unieke volk is geformeerd, geschapen, met een uniek doel. U vraagt, wat is dat doel? Dat hebben we net gehoord.
Wees een zegen. En nog een keer, in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Alle geslachten des aardrijks. Dat is nogal niet wat. De uiteindelijke zegen is de Messias voor alle geslachten des aardrijks. Als God Abraham geroepen heeft, dan zien we bij Abraham direct geloofsgehoorzaamheid. Abraham boog, onvoorwaardelijk, voor de Heere. Kinderen van God, wat hebben wij dat ook nodig? Om dat te beoefenen, het onvoorwaardelijk buigen aan zijn voeten. Zoals Maria dat ook mocht doen bij de engel. Al die jamaars wegdoen. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan. Naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Hij verlaat dus zijn land, zijn maagschap, zijn vaders huis. En hij gaat op weg naar het onbekende land. Om een zegen te zijn. Als Abraham dan in dat land is, richt de Heer een verbond met hem op. Zijn zaad zal zijn als de sterren. Genesis 15. En in Genesis 17 wordt de besnijdenis ingesteld als teken van dat verbond van God met Abraham. En in Genesis 18 belooft de Heer de geboorte van Isaac. Iedere keer gaat de Heer dus een stap verder. Maar dan komt Genesis 22. Abraham bindt de zoon van de belofte op het altaar. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Jongeren, kun je dan toch niet op God aan? Zie Isaac daar liggen, gebonden op het offeraltaar. De enige geborene. Is alles dan te vergeefs? Nee, de Heere is de getrouwe. Twijfel nooit aan de Heere. Het staat oprecht. En waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Want dan klinkt de stem van de Heere. Abraham, Abraham. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En ziet, achter was een ram. In de struiken, verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Op de berg des Heeren zal het lam ten brandoffer voorzien worden. Dit is een heel duidelijke verwijzing naar de Messias. De Messias die sterven zal op de berg des Heeren. Als plaatsvervanger, als borg. En deze belofte van de Messias, die wordt in het hele Oude Testament in alle toonaarden herhaald. De belofte aan dit volk zullen vervuld worden. Isaac, we zijn een stukje verder in de tijd. Isaac zegent Jacob in Genesis 28 vers 4. En hij geeft u de zegen van Abraham, spreekt hij dan. En nog weer een stukje verder. Als Jacob op zijn sterfbed ligt, wachten alle zonen in spanning af wie de zegen van de Messias zou krijgen. En dan klinkt het uit Jacobs mond. Juda, gij zijt het. De verlosser zal uit Juda komen. Nog weer later wordt deze zegen aan het huis van koning David gegeven. Davids grote zoon zal geboren worden. Matthäus grijpt hierop terug in het eerste vers van zijn evangelie. Daar staat het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dit eerste vers van het Nieuwe Testament heeft van veel Joden de ogen geopend. We hebben ze ontmoet, Messias belijdende Joden, van seculiere en van orthodoxe komaf, die op een wonderlijke wijze een Nieuw Testament in hun handen kregen. Het opende. Soms dat nauwelijks durfde, zo bang waren ze. En ze openden het en dat ze dat eerste vers van Matthäus lazen. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon
van Abraham, de zoon van David. Is dat David Malkenu? David, onze koning? Jezus Christus, de zoon van Abraham. Abraham Avinu? Abraham, onze vader? Gemeente, Israël kreeg niet alleen het unieke doel om de Messias voor te brengen. Maar Israël kreeg ook het doel om Gods lof te vertellen. God kiest Abraham niet omdat hij alleen Israël wil redden, maar omdat hij door Israël de volken wil bereiken. Om een licht te zijn voor de heidenen. Om voor de Heere een priesterlijk koninkrijk te zijn. Een heilig volk. Ze kregen de wet, de Tora, als maatstaf voor hun leven. En de offerdienst tot verzoening der zonde. Om zo aan de volken te laten zien hoe je met en voor de Heere kon leven. Tot zijn eer en heerlijkheid. Dus wat een uniek doel. We gaan met elkaar Psalm 105 zingen. Vers 1 en vers 4. Die versen gaan ook over het doel dat God aan Israël gegeven heeft. Over die hoge, unieke roeping van het volk Israël. Psalm 105, vers 1 en 4. En nu wordt er ook gecollecteerd, de extra collecte voor het deputaatschap Israël.

We gaan naar onze tweede gedachte, Israëls falen. We hebben zo net de tijd wat doorgelopen. Abraham, Isaac, Jacob, David. Eeuwen later dan de tijd van Abraham, spreekt de Heere door Jesaja tot Israël. Jesaja 43. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Hier horen we de echo van Genesis 12. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken en wees een zegen. De Heere zegt eigenlijk, ik heb Israël gevormd met een bedoeling. Niet alleen om een land te bezitten of om een volk te zijn. Nee, het gaat om de zegen. Om Gods heerlijkheid bekend te maken. Israël, je moet een getuige zijn. Je moet mijn knecht zijn. Jesaja 43, vers 10. Gij lieden, zijt mijn getuigen, spreekt de Heere. En mijn knecht, die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben. Dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Israël, dat is je roeping om te getuigen van die ene naam die er onder de hemel gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden. Israël, je roeping is priesterlijk. In Exodus 19, vers 16 onderwijst de Heere Mozes op de berg Sinaï dat Israël een koninkrijk van priesters is. Een volk dat apart gezet is van de andere volken om de Heere te dienen. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn. Israël had als volk een priesterlijke roeping. Jongeren, een priester staat tussen God en de mensen in. Zo had Israël de taak om de kennis van God naar de wereld te brengen. Om de volken rondom bekend te maken wie de God van Israël is. Om te getuigen van zijn zaligheid. Zijn heerlijke naam uit te dragen naar de naties. Israël was geroepen om als een licht onder de volken te zijn. Kijken vanochtend niet alleen naar Israël, maar ook naar onszelf. Hoe is het met ons? Want wat een lessen ook voor ons. We leiden de leden van de gemeente. Ook wij hebben die roeping te vervullen. Wij zijn net zo goed door de Heere met onze kinderen apart gezet. Bent u een getuige van Jezus Christus? Draagt u zijn naam uit? Kent u hem als uw borg voor uw hemels hoge schuld? En vaders en moeders onder ons, vaders en moeders, draagt u zijn naam uit in uw gezin? Hoe staat het met de huisgodsdienst? Zo belangrijk in deze tijd. Grootouders, mag u goed spreken van de Heere tegen uw nageslacht? Om uw kleinkinderen op te wekken tot jaloersheid in de dingen van de Heere? Jongeren, jullie leven in de beste dagen van je leven. Zoek dan de Heere en leef. De Heere hoort het geroep van de jonge raven. Zou hij jou dan niet horen? Hij zegt het, hoor. Vrees niet. Ook al moet je door het water gaan, ik zal bij je zijn. En door de rivieren, ze zullen je niet overstromen. Wanneer je door het vuur zult gaan, zal je niet verbranden. En de vlam zal je niet aansteken. Want ik ben de Heere. En er is geen heiland behalve ik. Gemeente, jongens en meisjes, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. We gaan weer terug naar Israël. De vraag dringt zich wel op. Maar heeft Israël als volk aan deze hoge roeping voldaan? Nee, Israël zag het niet. Israël ging van Gods weg af. Israël verliet de Heere keer op keer. Het wilde zijn als de andere volken. Ze vertrouwden niet op hun verbondsgod die hen geformeerd had. Ze verzaakten hun roeping van Gods wegen. Jesaja zegt in vers 22 en vers 23. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Maar hebt gij niet gebracht het kleine vee van uw brandofferen. En met uw slachtofferen hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsofferen. En ik heb u niet vermoeid met wierook.
gemeente, aan de Heere ligt het niet. Want wat staat er in de psalmen van David? Die kennen dat volk uit hun hoofd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. En gij zult mij eren. Maar het volk is ziende blind en horende doof. In het vorige hoofdstuk, Jesaja 42, vers 20 staat: gij ziet wel veel dingen, maar gij bewaart ze niet. Ofschoon hij de oren open doet, zo hoort hij het toch niet. Wij zijn niet beter. Zoveel zegeningen ontvangen, zoveel weldaden in Nederland, ook in kerkelijk Nederland. En we zien het niet. Is er bij u en bij jou oprechte verootmoediging van het hart? Of is alles zo uitwendig? Gewoon sleur zonder oprechte liefde? Israël ging van Gods weg af. Israël verliet de Heere keer op keer, terwijl de Heere trouw bleef aan zijn volk. Dat is dat grote wonder van genade. Ondanks hun ongeloof en blindheid heeft de Heere Israël lief. In hoofdstuk 42 vers 21 lezen we: de Heere had lust aan hem, om zijn gerechtigheid wil. Hij maakte hem groot door de wet en hij maakte hem heerlijk. Dat volk kreeg zoveel weldaden en zegeningen. Hij gaf hun zijn wet met veel andere voorrechten. Maar ze hebben de wetten van de Heere vertreden, de Baals nagevolgd. Ze verzaakten hun roeping. Israël faalde. Ze dienden de Heere niet met blijdschap in gehoorzaamheid. Nee, ze hebben de Heere vermoeid met hun zonde. Wat een aanklacht. Voor we verder gaan met onze derde laatste gedachte, gaan we eerst zingen. En we hebben gehoord over Israël, hoe die haar roeping heeft verzaakt, faalde. En dan dringt de vraag zich misschien wel bij jou en bij mij, bij u, op. Komt het ooit nog goed? Laten we met elkaar Psalm 77 vers 6 zingen. Waar die vraag ook wordt gesteld. Maar waar ook een geloofsantwoord volgt. Psalm 77 vers 6.

De vervulling door Christus als derde en laatste punt. Gemeente, Israël faalde, maar Gods roeping bleef staan. Dit volk heb ik mij geformeerd en zij zullen mijn lof vertellen. Maar, zegt u, dat kan toch helemaal niet meer? Israël heeft toch gefaald? We hoorden het toch in vers 22, doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob. Dan is het nu toch afgelopen met dat volk. Oh, dat willen vandaag een heleboel mensen u doen geloven. Ja, ook theologen. Ook dominees. Ze zeggen, God heeft zijn plan met Israël opgegeven. Die oudtestamentische beloften gelden niet meer voor dat volk, maar voor de wereldwijde kerk. En ze haasten zich er dan bij te zeggen, die bestaat uit Jood en Heiden. Maar Israël als volk, als land, heeft afgedaan. Gemeente, wat is nu het wonder? Die trouwe verbondsgod zal zijn plan met Israël helemaal niet opgeven. Want wat is de reden? Luister goed, niet Israëls trouw is het fundament van het verbond, maar Gods trouw. Gods trouw en genade schitteren. Dat heeft Paulus mogen zien toen de Heere hem zijn heilsplan met het volk Israël ontvouwde. Hij zegt in Romeinen 11, zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. De hoop op een heilrijke toekomst van Israël ligt niet in hen zelf, maar in de eeuwige verkiezing van God. De Joden zijn vijanden van God, omdat en zolang ze het evangelie afwijzen. En toch zijn ze ook beminden. Dat is het wonderlijke van dat volk. Dat heb ik meermalen mogen ervaren. Toen we in Israël woonden en tussen dat volk ook mochten leven. Door iedereen in de wereld gehaat. Velen roepen dat Israël geen bestaansrecht heeft. Het moet de zee in. Het is een wonderlijk volk. Waar ik alleen maar meer van ben gaan houden. En dat zeg ik niet uit een soort van Israël-romantiek. Nee, dat zeg ik op grond van Romeinen 9 tot en met 11. Bemind naar de verkiezing. De kanttekeningen zeggen hier, dewijl God deze natie uit alle anderen tot zijn volk uitverkoren heeft. Want alzo zal geheel Israël zalig worden. Weer de kanttekeningen. Dat is niet enige weinige, maar een zeer grote menigte. En gelijk als de ganse hele Joodse natie. Een volk in verharding. En toch het uitverkoren volk. Beminde om der vaderen wil. Ja, om Abraham, Isaac en Jacob. Om de dure eed die God aan hen gezworen heeft. Nee, de grond ligt niet in het Joodse volk, maar in hetgeen de Heere aan hen beloofd heeft. En daarom moeten wij het Joodse volk beminnen. En moeten wij niet mee gaan roepen, ook niet subtiel. Want wat worden we verblind door de westerse media. Als het over Israël gaat, lijkt het of mensen niet meer gezond kunnen denken. Dat je zelfs soms bij je eigen mensen op je hoede moet zijn. Als Israël ter sprake komt. We moeten niet mee gaan roepen met de wereld die vol vijandschap zit tegen Israël. Maar weet u wat het ergste is? Het is ten diepste vijandschap tegen God. De God van Israël. Tegen hem is de haat gericht. De Satan heeft er alles aan gedaan om de eerste komst van Christus te verhinderen. De Messias mocht niet geboren worden. Het volk Israël moest vernietigd worden. Het is de Satan niet gelukt. Nu roert de Satan nogmaals zijn staart. Dat volk mag niet tot bekering komen. De beloften mogen niet vervuld worden. Al roept de wereld nog zo hard, from the river to the sea, het zal Satan niet gelukken. Hij is verslagen en Christus is overwinnaar. Want, zegt Paulus in Romeinen 11 vers 29, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Jongens en meisjes,
De Heere is geen God die mee verandert met zijn schepselen. De Heere is geen machteloze God die zichzelf afhankelijk maakt van de mens in zijn grilligheid. Dat willen de moderne theologen je doen geloven. Maar Gods woord zegt het anders. Gods kinderen leren het anders. De Heere neemt zijn woord niet terug. Zijn genadegiften en roeping zijn onberouwelijk. De zaligheid ligt zo vast in zijn woord en in zijn wil. Zo vast in zijn verkiezend welbehagen. Wat een troost is dat voor Gods kinderen. Want wat kunnen ze soms aangevochten worden? Wat kunnen ze neerslachtig zijn door een slordig leven? Wat kunnen ze moe zijn van de zonde en van het zondige vlees? Maar nu het wonder. De Heere wordt nooit moe van hen. Hij geeft daarentegen de moeder kracht. Hij zal de arme en de kleine genadig zijn en goed. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Ook voor het volk Israël. De Heere zal zijn belofte vervullen waarover Jesaja profeteerde. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Welke lof dan? De lof van de verlosser uit Sion. Israël had als geroepen zoon van God de lof des Heeren moeten vertellen aan de volken rondom. Maar Israël faalde in alles. Alles verzondigd. Maar de zonde van de eerste Adam liep uit op de komst van de laatste Adam, de Messias, die komen zou. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft aan Gods recht voldaan. De Messias gehoorzaamde waar Israël ongehoorzaam was. Hij overwon waar Israël viel. Hij brengt leven waar Adam de dood bracht. Israël faalde als zoon. Maar nu is de grote zoon van God gekomen. Die de grote zoon van Abraham is. Hij is de beloofde zegen. In hem zullen alle volken van het aardrijk gezegend worden. Hij faalde niet. Israël faalde als knecht. Maar nu is er de knecht des Heren. Waar Jesaja in 4 liederen over zingt. Mijn knecht, zegt de Heren. En deze knecht heeft volmaakt Gods deugden bedoeld. Deze knecht heeft aan Gods recht voldaan. En deze knecht heeft volmaakt Gods lof verteld. En vanwege deze knecht is er nog hoop voor Israël. Waar Israël faalde, triomfeerde Christus. Deze knecht heeft in plaats van Israël aan Gods roeping voldaan. En niet alleen in plaats van Israël, maar ook ten goede van Israël. Want daar heeft Jesaja in ons hoofdstuk 43 van mogen getuigen. Van de schuld overnemende borg. Jesaja 43 vers 25. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk aan uw zonde niet. Israëls redding ligt niet in enige verdiensten van hun kant. Niet in hun wettische dienstbaarheid. Nee, het ligt alleen in het dierbaar bloed van de borg. Het bloed van dat paaslam dat reinigt en heiligt. Kinderen van God, daar mogen nu ook toegebrachte heidenen in delen. Het moet naar Christus toe in uw leven. Zonder hem kunnen we helemaal niets doen. Is hij uw alles? Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. In dat bloed ligt de kracht van Israël en van heel Gods kerk. Bid voor Israël, onze oudste broeder. Want als zij zullen komen tot de kennis van de Davidzoon, ja, dan zal dit volk tot de meest ijverige evangelisten worden. Dan zal de profetie van Jesaja ten volle vervuld worden. Zij zullen mijn lof vertellen. Als de belofte uit Zacharia vervuld zal worden. Dat zij hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Dan zal Israël uiteindelijk doen waarvoor God hen geschapen heeft.
zijn lof vertellen. En dat zal gebeuren op Gods wijze, op Gods tijd. En dat zal veel wonderlijker zijn dan wij allemaal denken. Nog één ding, gemeente. Nog één vraag. Bid u, bid jij voor Israël? Ware liefde voor Israël brengt op de knieën. Ik sluit af met Brakel, die meer dan 300 jaar geleden al zoveel licht van de Heere had gekregen voor Israël. Hij zegt, als God, wanneer God, die verharde natie vervullen zal met geest en genade, in het herkennen en aannemen van de Messias, David, hun koning, dan zal zich in hen vertonen een wonderbare liefde, blijdschap en heiligheid in het geloof. Let op, het zal een uitnemender tijd zijn dan in de dagen van de apostelen. De kerk uit de heidenen zal zo verwakkerd en verlevendigd worden door de bekering van Israël. Wie zal dan leven? Veracht de Joodse natie niet. Laat dan de liefde der toegenegenheid tot hen uitgaan. Acht ze, eert ze, lieft ze. Amen. Laten we samen de Heere danken. Trouwe God, hartelijk dank voor uw onderwijs over uw heilsplan met Israël. Leer ons om ons om genoeg te hebben aan uw woord en dat ook alleen. Geef dat we ons houvast vinden in uw belofte, zowel voor ons persoonlijk leven, maar ook als het gaat om uw toekomst voor Israël en deze wereld. Dat onze toekomstverwachting gegrond zal zijn op uw spreken en niet op onze redeneringen en gevoelens. We vragen u nogmaals, gedenk aan uw volk. Neem het deksel dat op hun hart ligt weg, dat zij de Heer Jezus zullen zien en in hem geloven. Vervul uw belofte dat heel Israël zalig zal worden. En laat het gebed voor Israël onder ons toenemen in intensiteit en hartelijkheid. En dat we uit zullen zien naar de grote dag dat uw broeders, Heer Jezus, u zullen omhelzen. Wees u met de kinderen van de zondagsschool die naar de dienst bij elkaar komen. Helpt u hen om goed te luisteren en leert u hen allemaal op u te vertrouwen. Help de leidinggevende ook dat hun harten mogen branden van de liefde van Christus. Gaat u met ons mee naar huis, help ons om uw woord te overdenken. En brengt u ons ook vanavond weer in uw huis. Wees u met dominee Baam, die dan de dienst hoopt te leiden. Geef hem de hulp, de leiding van uw Heilige Geest. Vergeef onze zonden ook van deze kerkdienst. Zegen uw woord, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen als laatste de lofzang van Simeon, vers 2. De lofzang van Simeon, vers 2.

Gemeente, de gelezen preek is van dominee Dekker. Eindigen we nu met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.

U luisterde naar een rechtstreekse uitzending vanuit de Bethelkerk in Bodegraven. In deze dienst was er een leesdienst. De komende 3 weken staan de volgende uitzendingen op het rooster. Volgende week vanuit de Ichterskerk in Reeuwijk. De week daarop vanuit de Ichterskerk in Bodegraven. En de week daarna de Salvatorkerk in Bodegraven. We gaan nu weer verder met het luisteren naar muziek. Met psalm 42 van de cd Wonderbaar Licht vanuit de psalmen.

Kerkplein 15 is bijna weer voorbij. Volgende week, zondag om 9 uur, zijn we er weer. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 uur kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. We wensen u verder nog een goede zondag toe. En we gaan nu nog luisteren naar het lied Grote God, wij loven u van de CD Samen Zingen in Parijs.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. He?

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. Eén ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Radioagenda.
1: Oktober is cultuurmaand in Bodegraven-Reeuwijk. De maand vol creatieve workshops, meet and greets en vette activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Kom op maandag 5 oktober naar de gratis opening van Boost Your Skills in het Evertshuis. Met bekende influencer en danser Juvat en de cultuurmarkt. Maak kennis met allerlei culturele en creatieve workshops die vanaf 12 oktober starten. Kom langs, ontdek, probeer en laat je inspireren. Het begint om 6:45 en de entree is gratis. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
8: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer?
9: Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.

0: Het is oktober 1966. De Nederlandse mediawereld schrijft geschiedenis met de allereerste televisieuitzending van de Tros. De omroep die inzet op lichtamusement en hiermee het tv-landschap voorgoed veranderde. En uit je radio de sportieve klanken van de Spencer Davis Group met Keep On Running. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 3 oktober 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouden en Oudewater. Met ook vanmiddag weer tot en met 2 uur het allerlekkerste op je radio. In de rubriek Kopje Thee met de DJ gaan we terug naar 1977. We gaan luisteren naar een meeslepend muzikaal drama waarin verborgen verlangens en opgekropte emoties gevaarlijk dicht aan de oppervlakte komen. Verder natuurlijk het weekendweerbericht. We hebben natuurlijk ook een leuke kermisplaat. Bart Verleeuwen met de plaat en zijn verhaal. En natuurlijk de allerlekkerste plaatjes. Ik ben er tot en met 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

George Michael en The Rich Leave the Wall Wham en The Edge of Heaven. Dat was de officiële afscheidssingle. En ja, menigeen moest wel een traantje laten. Want dit was definitief het einde van het duo Wham. Ja, zo ging dat in die tijd. Het is bijna 1:15. De tafel is mooi gedekt.

0: dat maakt ons zeker blij. En ja, er staat een hele groep dames voor de deur. Ik zal eventjes de deur wat wijd openzetten. Kom maar, dames. Misschien willen jullie even wat roepen.
1: Het is hier fantastisch!
0: Nou, zo is het ook al bij de radio. Het is fantastisch. We eten een broodje en we luisteren natuurlijk naar leuke muziek. De legendarische Amerikaanse rockband Van Halen werd in 1974 opgericht door Eddie en Alex Van Halen. Eddie die overleed in 2020, maar de broers die brachten een belangrijk deel van hun jeugd door in Nijmegen. En vanwege dat feit werden ze onlangs geëerd. Drummer Alex Van Halen die kwam dan naar Nijmegen en die kreeg daar een oorkonde uit de handen van de burgemeester.

we springen een gat in de lucht natuurlijk. Muziek van Van Halen uit 1984. Ja, zo lang geleden was het alweer. Zet je radio maar op standje burenruzie, want Hugo en David Guetta scoren samen met French Montana de allerdichtste track van dit moment. Vol de energie, zet je speakers wagenwijd open en laat je meeslepen. We gaan even shinen op de radio. Goedemiddag.

0: sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Bij je thuis, op het werk.
5: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
6: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

0: twee plaatjes achter elkaar. Dat doen we wel vaker zo rond dit tijdstip. Jugal, David Guetta, French Montana en hun nieuwe single Shine. En ook dat zal natuurlijk weer uitgroeien tot een hele, hele grote hit. En daarvoor de klanken van de Cool Notes uit 1985 met Spend the Night. Toen dit plaatje werd gelanceerd in Nederland, toen deed het eigenlijk heel weinig. Maar de Tros die zei, we maken er even de Tros paradeplaat van. Ja, inderdaad. En toen werd het een hele, hele grote hit, ja. Zaterdagmiddag 3 oktober 2026. Er is een thema vandaag. En een heel leuk thema, want op de eerste zaterdag van oktober is het de Nationale Kringloopdag in Nederland. En meer dan 150 van deze winkels openen vandaag hun deuren. En het is gezellig. Je hebt oude meuk, maar ook een hapje en een drankje en een muziekje zal zeker niet ontbreken. Dus vanmiddag eventjes naar de Kringloop. Wat kun je nog meer verwachten in dit programma? Natuurlijk zo dadelijk om 1:30 het enige echte weekend weerbericht. We gaan ook eventjes langs de kermis, want daar is het wel weer voor. En om 1:15 de rubriek kopje thee met de DJ. En dan zijn we er één vergeten. Nou, we vergeten hem helemaal niet, want hij zit er helemaal klaar voor. Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Je ziet jezelf als een echte ster. In gedachten speel je de hoofdrollen in de meest fantastische films. Alleen is de werkelijkheid compleet anders. Veel mensen in jouw omgeving vinden je maar raar. Achter je rug om maken ze zelfs grappen over je en lachen je uit. Maar waarom zou jij je daar wat van aantrekken? Je voelt je goed op deze manier en dat is het belangrijkste. Alleen, af en toe ben je minder gelukkig. Op die momenten realiseer je je weer even hoe de werkelijkheid is en dat je eigenlijk helemaal niet de ster bent die je zo graag had willen zijn. Zelfs je eigen vrouw, die ooit zoveel om je gaf, ziet je nu vooral als een soort meubelstuk dat toevallig in de huiskamer staat, in plaats van als de held waar ze ooit op viel. En als je heel eerlijk bent, zul je moeten toegeven dat je eenzaam bent en ongelukkig. En dan sluit je weer even je ogen en zie je jezelf staan op dat grote podium. Ongelooflijk dat al die mensen speciaal voor jou zijn gekomen. In je dromen aanbidden ze je op een manier die je nooit zult vergeten. Tja, als je dat hardop tegen je vrouw zegt, denkt ze vast dat je nu compleet gek geworden bent. Langzaam wordt het je steeds duidelijker dat je leven niet is geworden wat het had kunnen zijn. Of misschien zelfs wat het had moeten zijn. Had je maar iets meer tijd gehad, dan zou het vast wel zijn gelukt. En het enige dat je nu nog kunt doen is blijven dromen over hoe het had kunnen zijn. Tot in de lengte van dagen. En dus neem je maar weer een extra lange omweg als je 's avonds naar huis rijdt. Om maar zo laat mogelijk in de realiteit van je dagelijkse sleur terecht te komen.

Ja, als hij deze klassieker opzet tijdens de wegwerkzaamheden of tijdens de avondspits, dan is die file ineens helemaal geen straf meer. Supertramp uit 1979 met Take the Long Way Home. Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie aflevering. Zet je schrap voor kippenvel van de bovenste plank. Rechtstreeks uit het tv-programma Beste Zangers blaast Yves Berendsen je omver met zijn splinternieuwe versie van de klassieker Verlangen.

Gerritsen en Verlangen. Mooie single, weet je waar ik naar verlang? Naar een beetje mooi weer. Het blijft droog en rustig najaarsweer met in de middag geregeld zon. Die kans op zon is maar liefst 60% groot. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen van 10 graden. En maximaal wordt het toch nog zo'n 20 graden. Er zit een klein beetje wind en die waait uit het westen. Windkracht 2.

Weer twee plaatjes non-stop achter elkaar, zo na het weekend weerbericht. In het kader van de Soul Show Classic muziek van New York City uit 1979, I'm Doing Fine Now. En natuurlijk de leuke klanken van Olivia Newton-John met A Little More Love uit 1979. En dit liedje betekende een muzikale omslag voor Olivia, omdat ze hiermee haar brave country image uit de musical Grease inruilde voor een stoerdere pop-rockstijl. Nou, dat is wel goed gelukt hoor. Dat was natuurlijk een hele grote dikke nummer 1 hit in Nederland en ver daar ook buiten. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag te beluisteren tussen 1 en 2 via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En ook dit programma wordt vanavond herhaald tussen 6 en 7 via Gouwenstad Radio. En op zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook op zondagmiddag, maar dan tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Zo dadelijk gaan we de thee inschenken. Hebben we de rubriek Kopje Thee met de DJ.

0: Muziek van lang geleden uit 1980. Niemand minder dan Eddie Rabbit en Driving My Life Away. Ik zou zeggen, jongen, take the long way home. Nou, ze zit naast me en ze viert wel een feestje, want het is 3 oktober, want ze heeft iets met Leiden. Hier is Nicolette, dames en heren.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15 geweest. De hoogste tijd dus voor de rubriek kopje thee met de DJ. Soms is de stilte tussen twee mensen verstikkender dan de hardste schreeuw. Je voelt de spanning stijgen en het navel knagen. Terwijl die ene allesbepalende vraag in de lucht blijft hangen. Is het nog echt of houden we elkaar gevangen in een grote illusie? Laat je meeslepen door deze intense, dramatische ontlading. Hier zijn de Guys and Dolls.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Poppy Thee.

Ja, zeg maar zelf, de thee die smaakt extra lekker. De muziek van The Guys and Dolls. En You Don't Have to Say You Love Me. Of romantiek gesproken. Als je zelf ook tips of suggesties hebt, mail ze eventjes door naar het algemene e-mailadres. Dat is namelijk radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Ja, de nu volgende zanger, die had in 1986 een hele, hele grote hit. Maar toen hij ermee begon, had hij er geen vertrouwen in. Maar zijn oma, die 96 jaar was, die gaf de doorslag. Zij hoorde het liedje en ze zei direct dat dit een grote hit zou worden. Het klopt ook. Hier is niemand minder dan Robbie Neville en C'est la vie.

Neville uit de jaren 80, natuurlijk met C'est la vie. Iets heel anders. Sluit je ogen en laat je meeslepen door de magische stem van niemand minder dan Stevie Nicks. We gaan terug naar het jaar 1982 voor een stukje nostalgie van ongekende klasse. Plaatje wat je vaker hoort op de radio. Hier is het betoverende Gypsy van de legendarische Fleetwood Mac. So I'm back.

0: prachtige stem van Stevie Nicks van Fleetwood Mac uit 1982. En Gypsy, ja. We gaan eventjes wat anders doen, want we gaan eventjes wat ruimte maken op de vloer. Want we gaan luisteren naar Sophie Alex Baxter.
1: Dansen?
0: Nou, lijkt me een strak plan.

2002 stonden we hier met z'n allen op de dansen. Sophie Alice Baxter en Murder on the Dancefloor. Ja, het is bijna tijd. De mensen van het programma Sport op Zaterdag die druppel ook al binnen. Dus ik zou zeggen, veel plezier met het programma Sport op Zaterdag en de andere programma's. Bedankt voor het luisteren en een heel mooi weekend. En graag tot volgende week. Hoi!

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van Kesteren.
6: Ik ben Marcia van Kesteren.
7: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters, Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle Ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: agenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing.

0: Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
7: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Ook

0: Agenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten.

0: Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg-op-Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Oh.

regioagenda. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 10 oktober van 9 tot 1 uur is de Borfse Kleedjesmarkt terug met de tweede editie in het Evertshuis. Heb jij speelgoed, boeken, kleding of spelletjes waar je niet meer mee speelt? Geef ze een tweede leven en verkoop ze op jouw eigen kleedje. Bezoekers kunnen heerlijk rondstruinen en op jacht gaan naar koopjes. Een gezellige dag voor het hele gezin. Wil je meedoen? Mail naar info@evertshuis.nl onder vermelding van Kleedjesmarkt. Of kijk op evertshuis.nl. Vol is vol. Kosten voor deelname zijn €5 per kleedje. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu

0: voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen. Want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij, BR6.
16: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Stichting De 12 Reewijkse Plassen heeft tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis in Bodegraven de natuurbeheervisie Reewijkse Plassen aangeboden. De heer Vogelsang overhandigde het rapport namens de stichting aan wethouder Robin Kersbergen. Met de natuurbeheervisie wil Stichting De 12 Reewijkse Plassen zorgen voor een samenhangende aanpak van het natuurbeheer. Door gericht te werken aan onder meer oevers, rietkragen en legakkers wil de stichting de bijzondere natuur van de Reewijkse Plassen behouden en waar mogelijk verder versterken. Sterre Schalkwijk uit Bodegraven stapt samen met 3 medestudenten van de Hogeschool Leiden op de fiets om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Vanuit Leiden fietsen de studenten naar Paleis Het Loo. Ze verwachten ongeveer 6,5 uur op de fiets te zitten. Om de opbrengst verder te vergroten zijn Sterre en haar medestudenten op zoek naar bedrijven die hun fietstocht willen sponsoren. Die kunnen onder andere een plekje krijgen op de shirts waarmee de studenten de tocht gaan rijden. Wie geen vermelding op het shirt wil, maar de actie wel een warm hart toedraagt, kan rechtstreeks een bedrag doneren via de actiepagina van het team.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roete. De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuwe koers voor het Evenshuis op basis van het rapport Kerende Kansen. Omdat er nog geen meerjarenonderhoudsplan is, zijn de exacte financiële gevolgen nog onbekend. De raad wil hier strikte controle op houden en wordt daarom apart van de reguliere begroting geïnformeerd. Alvin Riley, lokaal-liberaal Bodegraven-Reewijk, diende een amendement en motie in om grip te houden op de kosten. Zowel wethouder Jordan van der Haas als Jacob Biemond, SGP, uit de kritiek. De oorspronkelijke teksten legden te veel bestuurlijke verantwoordelijkheden van het Evenshuis bij de gemeenteraad neer. Na een schorsing werden de teksten aangepast om de rollen zuiver te houden. Aangenomen met brede steun. Alleen D66 Leon Prijs stemde tegen omdat ze vasthielden aan een eerdere motie uit juli 2025. Haal je dansende bananen en glitterplaatjes maar weer tevoorschijn. Want vanaf nu zit RTV Midden-Holland ook op Hives. Daarmee zijn we een van de eerste streekomroepen op het nieuwe tot leven gewekte platform. Het was het grote nostalgische nieuws van de afgelopen week. Hives maakt een comeback. Mediahuis Nederland, eigenaar van onder meer de krant De Telegraaf, heeft het sociale platform nieuw leven ingeblazen. Uit onderzoek ontdekte zij namelijk dat veel Nederlanders Hives misten, onder andere vanuit een wens voor minder algoritmes en eenvoud. Als streekomroep leek deze terugkeer ons te mooi om links te laten liggen. Daarom kan je ons vanaf nu, naast alle bestaande socials en ons YouTube-kanaal, ook op Hives vinden. Hier zullen wij het belangrijkste nieuws plaatsen en nemen we je mee in onze regio. Word dus lid van onze Hive en blijf nog meer op de hoogte.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Vandaag met Marja Roete. Het gedeelde zorgnetwerk Midden-Holland organiseert samen met patiëntenvereniging hersenletsel.nl een speciale niet aangeboren hersenletsel ontmoetingsbijeenkomst voor partners, mantelzorgers en andere naasten om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Een niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door een beroerte hersentumor of infectie, waardoor veranderingen kunnen ontstaan in emoties en gedrag. Het kan behoorlijk zoeken zijn om deze veranderingen te begrijpen en ermee om te gaan. Aan het woord komt neuropsycholoog Arno Prinsen, auteur van het boek Heb ik een probleem dan? De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 7 tot 8:30 in Gouda. Deelname is gratis. Aanmelden kan via info@gedeeldezorgmh.nl of telefonisch via 06 48 13 33 12. Vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober vindt in Bodegraven een ruilbeurs voor kinderkleding en speelgoed plaats op een nieuwe locatie, Eiber 130. Bezoekers geven gebruikte kinderkleding, schoenen, accessoires, speelgoed en verkleedkleding een tweede leven. Wie spullen heeft die niet meer worden gebruikt, kan deze tijdens de inleveravond op vrijdag 16 oktober van 5 tot 's avonds 8 uur op de Eiber 130 aanbieden. De volgende dag, zaterdag 17 oktober, kunnen bezoekers vanaf 10 tot 1 uur op zoek naar andere kinderkleding, schoenen en speelgoed. De organisatie vraagt bezoekers hun eigen tas mee te nemen. De toegang is gratis. Meer informatie over de ruilbeurs is te vinden via www.ruilbeurs-bodegraven.nl.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. De sloopwerkzaamheden voor de nieuwe woonwijk Nieuw-Dronen zijn in volle gang. Inmiddels wordt ook het voormalig blokkerpand aan de binnenweg gesloopt. Het leegstaande pand zorgde de afgelopen periode regelmatig voor overlast. Zo waren er meerdere gevallen van vandalisme en brandstichting. Met de sloop verdwijnt het pand nu definitief. Ook de voormalige bedrijfshal van Slokker gaat tegen de vlakte. Op het terrein aan de Binnenweg en Oud-Bodegraafseweg ontstaat zo steeds meer ruimte voor de nieuwe woonwijk. Nieuw-Dronen wordt ontwikkeld door Blink en Slokker Vastgoed. Er komen woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder starters, gezinnen en doorstromers. De eerste fase bestaat uit 41 eengezinswoningen. De verkoop daarvan is inmiddels gestart. De komende jaren moet op deze plek een groene en duurzame woonwijk verrijzen. De gemeente Bodegraven-Reewijk heeft de proef met de afsluiting van de brug aan de Fokkerstraat op bedrijventerrein Zoutman alweer beëindigd. De brug is inmiddels opnieuw opengesteld voor fietsers. De gemeente wilde de brug aanvankelijk minimaal een half jaar afsluiten na signalen van ondernemers. Zij ervoeren gevaarlijke situaties door de combinatie van vrachtverkeer, bedrijvigheid en fietsers. De afsluiting leidde de afgelopen week tot veel onrust. Ook Lokaal Liberaal stelde schriftelijke vragen aan het college over de verkeersveiligheid en de omleidingsroute. De gemeente maakt nu een pas op de plaats. De wens om de verkeersveiligheid op bedrijventerrein Zoutman te verbeteren blijft bestaan. De komende tijd wordt bekeken welke andere maatregelen mogelijk zijn. Fietsers kunnen de brug aan de Fokkerstraat inmiddels dus weer gewoon gebruiken.

0: Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. De omgevingsvergunning voor 40 tijdelijke woningen en 10 tijdelijke woonwagenstandplaatsen aan de burgemeester Kremerweg blijft in stand. De rechtbank heeft het beroep tegen de vergunning grotendeels ongegrond verklaard. Het college verleende eerder een omgevingsvergunning voor de woningen en de woonwagenstandplaatsen op het voormalige evenemententerrein. De wooneenheden mogen daar maximaal 15 jaar blijven staan. De woningcoöperatie verwacht medio november te beginnen met de funderingswerkzaamheden en de bouw van de woningen in de fabriek. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan nog hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De termijn daarvoor loopt tot en met 21 oktober. De initiatiefgroep voor het Nesbos heeft alle politieke partijen die volgend jaar meedoen aan de provinciale verkiezingen benaderd met een pleidooi voor de aanleg van een grote bos tussen de A12 en de Surfplas. De groep hoopt zo steun te verwerven in de verkiezingsprogramma's en een stap dichter bij realisatie te komen. De provincie heeft een bosmakelaar aangesteld om de aanleg van meer bossen te stimuleren. Beschikbare ruimte is echter schaars, mede door bezwaren van boeren als grondeigenaren en de nabijheid van wijde vogelgebieden. Ook het Nesbos stuit op weerstand. Zowel de gemeente als de provincie hebben eerder bedenkingen geuit en boeren in het gebied verzetten zich tegen de plannen. De initiatiefnemers zeggen tijd te nemen voor gesprekken met alle betrokken partijen.

Haven Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: nieuws van de afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niets over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
1: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
0: Vragen over groei.
2: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
0: Of vragen waar je niet omheen kunt.
3: Hoe behoud ik mijn mensen?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
3: hi, goedemorgen.
2: Welkom.
3: Dank u wel.
2: Hoe zit jij er nu bij?
3: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
2: Best moe.
3: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
2: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
3: Klopt.
2: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
3: Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
3: Dat is het belangrijkste.
2: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
3: Tuurlijk.
2: Korte intro. Geboren in?
3: Den Haag.
2: Den Haag. Je zat op school?
3: Op het Schatteiland hier in Gouda.
2: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
3: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
2: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
3: thuis geworden, ja.
2: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
3: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
2: En welke buurt ben je opgegroeid?
3: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
2: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
3: Dat sowieso.
2: Ja. Nieuwsgierig?
3: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons. Dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
2: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
3: Ik heb een zusje en een broertje.
2: Dus
3: ja,
2: je bent de oudste?
3: Ik ben de eerste, ja.
2: En hobby's?
3: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
2: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad,
3: niet over
2: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
3: of
2: voren,
3: de degen, of
2: de floret naar voren en steken maar?
3: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
2: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
3: Ja, ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
2: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje? Nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt. Het
0: is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag?
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. En mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je daar ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Ja, dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogiek. Je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. En die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in. Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit.
0: De kleine.
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij. Want pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat vind ik wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee, nee, nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wil doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan, dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld tegelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat wat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om... hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders, en het wordt dan meteen daarin een ruzie, dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen we altijd bij elkaar. Zaten we altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. De
0: ze wilde... Zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Mijn paken is dan Fries voor opa.
0: Maar wel iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: Voel hem
1: Willem.
0: Aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat ja 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk
0: misschien
1: ik.
0: Moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren... en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten... en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets... dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde... En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... Ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of
0: ja,
1: niet.
0: Wel, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan. Prima, alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: dan kunnen we
1: wel.
0: Er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... Hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid... ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger...
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie, begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog... Kom,
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja,
0: sorry,
1: het Huis
0: van de Stad.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: juichen. Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad.
0: Nee.
1: Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat gebeurt? Komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Want de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... Is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Griffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, nee, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Ik
1: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt, klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, daar
0: hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm-hmm.
0: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke.
1: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 8:45. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op.

0: Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
3: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

Weer twee uur lang het beste uit country en Americana voor je bij elkaar gezocht. We beginnen meteen goed, met een jonge Texaan. Die klinkt alsof hij al 50 jaar meedraait. Verder op dit uur, Ian Noway met het album van de maand. Colter Wall als act van de maand. En drie Nederlandse artiesten die laten horen dat je geen Nashville nodig hebt. We gaan los.

Ty Meyers is pas 18, komt van een cattle ranch net buiten Austin. En die ranch zit al 6 generaties in de familie. Stevig fundament dus. Hij pakte op zijn 7e al die gitaar en schreef op zijn 8e zijn eerste songs. Zijn hele 3e album is een eerbetoon aan Willie Nelson. En dat hoor je meteen. Hij opende met Willie's Bloody Mary Morning uit 1974. Dan wordt het pas echt bijzonder, want Willie schuift zelf aan op Write Your Own Songs. Als 3e, Me and Paul, Willie's ode aan zijn drummer Paul English.

Lian komt van het album Canyon Falls Trailer Band, het album van de maand. Dat album past eigenlijk perfect in Crossroads. Ian Noe schrijft vanuit de wereld die hij kent, Oost-Kentucky, de mensen daar, hun verhalen en de soms harde omstandigheden waarin ze leven. Zijn nieuwe album wordt beschreven als een eerbetoon aan de mensen en de cultuur van Appalachia. Geen gelikte country, maar muziek met rafelrandjes en vooral heel veel verhaal.

0: Hatter, welcome home.
1: Leni Wilson staat inmiddels stevig met beide laarzen in de moderne countrywereld. Met Words Ain't Enough gaat het over een bekend country thema. Soms kun je nog zoveel zeggen, maar woorden lossen niet alles op. En juist dat soort herkenbare situaties maken countrymuziek zo sterk. Wilson weet daarbij een moderne productie te combineren met de traditie van de country waarin ze is opgegroeid.

Joe Sun met Old Flames Can't Hold a Candle to You. Hij bracht het uit in 1978. Zijn versie bereikte nummer 14 op de Amerikaanse countrylijst. 2 jaar later maakte Dolly Parton er een grote hit van. Haar versie ging naar nummer 1, maar daarover meer in het 2e uur.

twee bekende namen uit de hedendaagse country bij elkaar. Luke Bryan en Luke Combs. Finders Keepers is zo'n nummer dat lekker tussen de moderne Nashville country past. Toegankelijk, stevig, geproduceerd en met twee stemmen die inmiddels behoorlijk wat kilometers op de teller hebben. Het leuke van zo'n samenwerking is dat je twee verschillende generaties uit de huidige countrywereld samen hoort.

0: De act van de maand, Colter Wall. Geboren in Swift Current, Saskatchewan. Niet bepaald de plek waar je die diepe rollende countrystem verwacht. Hij begon songs te schrijven op zijn 13e na het horen van Bob Dylan. Zijn debuut-EP Imaginary Appalachia verscheen in 2015, toen hij pas 19 jaar oud was. En er komt Johnny Boy's Bones vandaan. Zijn stem klinkt alsof hij zo uit een oude bluesplaat is gestapt.
1: Well, I wish I was in the land of cotton. Old times, they are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland.

Mensen die werken, liefhebben, fouten maken, opnieuw beginnen of gewoon proberen de dag door te komen. En eigenlijk is dat precies wat Ordinary People van Steve Wilkinson zo mooi maakt. Vader Steve is bekend geworden met het trio The Wilkinsons, waar zijn zoon en dochter deel van uitmaakten. Geen grootse verhalen nodig. Soms is het dagelijks leven al interessant genoeg voor een goed country nummer.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Wim van der Vliert is al jarenlang actief binnen de Nederlandse countrywereld. Met 25 Years krijgen we een nummer dat mooi past bij iemand die inmiddels heel wat muzikale kilometers heeft gemaakt. Country is al lang geen Amerikaanse aangelegenheid meer. Ook in ons land wordt prachtige rootsmuziek gemaakt. Daar maken we bij Crossroads graag ruimte voor.

Nog een Nederlandse naam in deze rubriek. Niels Buis met de prachtige titel When the Devil Was Asleep. Alleen de titel roept al een verhaal op. Want wat gebeurde er toen de duivel even niet wakker was? En wat gebeurde er daarna? Dat soort titels houden de fantasie lekker aan het werk. En verhalen vertellen, daar draait country eindelijk altijd om.

Come me. Tot slot nog een Nederlandse zanger, Hans van der Velde met Here at the Bar. Met zo'n titel zie je het tafereel meteen voor je. Een bar, een drankje, misschien een jukebox op de achtergrond en iemand die zijn verhaal kwijt moet. De bar is in countrymuziek natuurlijk een soort tweede woonkamer. Er zijn liefdes begonnen, relaties geëindigd en heel wat tranen vergoten.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Ian Noway met Tobacco Moon, afkomstig van Canyon Falls Trailer Band. Het album is sterk verbonden met de streek waar Noway vandaan komt en met de mensen en verhalen uit Oost-Kentucky. Noway heeft daarbij duidelijk een voorkeur voor liedjes die niet alleen mooi klinken, maar ook iets vertellen over een plaats en de mensen die daar wonen. Dat maakt Ian Noway een interessante naam binnen de Americana.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Tweede kansen, daar heeft countrymuziek er natuurlijk nogal wat van. Een relatie die opnieuw begint. Iemand die zichzelf probeert te herpakken of gewoon de beslissing om het verleden achter je te laten. En misschien is dat wel de kracht van een goede country song. Een titel van twee woorden kan genoeg zijn om een heel verhaal in je hoofd te laten ontstaan. Pug Johnson met Second Chances.

0: Hiermee komen we aan het einde van het eerste uur. Een titel met twee uitersten. Mr. Clean tegenover Mr. Mean. Goed tegenover kwaad. Netjes tegenover rauw. Dat soort tegenstellingen zijn natuurlijk prachtig materiaal voor rootsmuziek. Dom Glynn en his Sunday Best zingen erover.
1: Zometeen nog een uur country.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van Kesten.
6: Ik ben Marcia van Kerkwens.
7: En ik speel op een cello van het
8: Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
0: WR6. Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country music.

0: We gaan verder met deel 2 van Crossroads. Colterwall is meteen weer van de partij. Met niet één, maar twee nummers. Verder horen jullie Dolly Parton's versie van Old Flames, Dean Dillon als songwriter en Josiah Siska die we in de spotlight plaatsen. Genoeg te doen dus. Blijf luisteren. We begonnen met Lauren Watkins. I Was Fine Before I Met You is een titel waar eigenlijk weinig uitleg meer bij nodig is. Je kent dat gevoel misschien wel. Alles ging prima, totdat die ene persoon je leven binnenkwam. En daarna is niets meer helemaal hetzelfde. Een mooie, moderne countrystem om dit tweede uur mee af te trappen.
1: Dit is Crossroads met de

Colter Wall met nog twee nummers van Imaginary Appalachia. The Devil Wears a Suit and Tie is inmiddels goud gecertificeerd en werd gebruikt in de serie Outer Ranch. Sleeping on the Blacktop verscheen als eerste single van het album en is zelfs platina geworden. Beide songs schreef hij helemaal zelf. Ze laten precies horen waarom hij al vanaf zijn debuut vergeleken werd met Guy Clark en Townes Van Zandt.

0: Nee.
1: Dit is het favoriete album van de maand.
2: De Heidelberg Fisherman's Ball is een mooi voorbeeld van de manier waarop Noé verhalen vertelt. Op Canyon Falls Trailer Band combineert hij persoonlijke herinneringen met verhalen uit zijn omgeving in Oost-Kentucky. Het album heeft zelfs een fictieve band als uitgangspunt, waarmee Noé verschillende personages en verhalen tot leven brengt. Het is Americana, die je niet alleen hoort, maar waarin je bijna een landschap voor je ziet.

0: Een auto en country muziek, dat blijft een gouden combinatie. Dasha neemt ons mee in een 82 Chevy. In country muziek is een auto vaak veel meer dan vervoer. Het is de plek waar je iemand ontmoet, waar je ruzie maakt, waar je afscheid neemt of waar je gewoon instapt en besluit een eind te gaan rijden.
1: Crossroads. Hot stuff.

Van moderne country naar bluegrass. A.J. Lee en Blue Summit met Wish I Could Stay. Akoestische instrumenten, meerstemmige zang. En vooral dat ritme dat de muziek bijna vanzelf vooruit duwt. De titel is tegelijkertijd behoorlijk herkenbaar. Soms zou je ergens graag willen blijven, maar weet je dat je toch moet gaan. Wish I could.

0: De cover van deze week.
1: We zijn terug bij een nummer dat we in het eerste uur al hoorden. Joe Sun bracht Old Flames Can't Hold a Candle to You in 1978 uit en scoorde ermee een nummer 14 hit. Dolly Parton nam het nummer vervolgens op en haar versie bereikte in 1980 de eerste plaats van de Amerikaanse countrylijst. Dezelfde song, twee totaal verschillende stemmen en twee momenten in de countrygeschiedenis. Eerst Joe Sun, nu dus Dolly Parton.

Een mooie titel, Run Out of Road, voor een countrylied. Want vroeg of laat kom je ergens een keer aan het einde van de weg. Orville Peck combineert zijn karakteristieke stem met een sound die duidelijk uit de klassieke country traditie put, maar tegelijkertijd heel eigentijds klinkt. Dat maakt hem zo interessant binnen de huidige rootswereld.

Dean Dillon, geboren in Lake City, Tennessee, is een van de grootste songwriters die country heeft voortgebracht. Ook al ken je zijn naam misschien niet meteen. Hij schreef meer dan 80 songs voor George Strait, waaronder The Chair en Oceanfront Property, en is medeschrijver van Tennessee Whiskey, dat later wereldberoemd werd via Chris Stapleton. In 2002 ging hij de Nashville Songwriters Hall of Fame in. In 2020 zelfs de Country Music Hall of Fame. Deze keer drie songs van zijn soloalbum Slick Nickel uit 1988. The New Never War of My Sweet Baby. I Go to Pieces and Appalachia Got to Have You Feeling in My Bones. Dean Dillon, een Nashville-veteraan die eindelijk zijn eigen songs mag brengen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Bij Sierra Farrell weet je eigenlijk nooit precies welke muzikale afslag ze neemt. Country, bluegrass, folk, oldtime. Ze putt uit verschillende hoeken van de rootsmuziek en maakt er vervolgens haar eigen wereld van. Pair of Dice past mooi in dat beeld. Een beetje gokken, een beetje risico nemen en kijken waar het leven je brengt.

Een titel die eigenlijk prachtig past bij countrymuziek. Want hoeveel nummers zijn er niet geschreven over het verleden? Maar soms moet je dat verleden ook gewoon afsluiten. Een bladzijde omslaan. En kijken wat het volgende hoofdstuk brengt. Turn the Page staat op How to Be Me van Colton Bolin.

Tijd voor de rubriek in de spotlight. Vandaag staat Josiah Siska centraal en we doen dat met twee nummers. Payin' Bills en I Saw the Neon Light. Siska heeft een duidelijke liefde voor de traditionele kant van country en bluegrass, maar weet die traditie te verbinden met een eigen tijdse sound. Deze twee titels laten eigenlijk mooi twee kanten horen. Payin' Bills gaat over iets heel alledaags, zorgen dat aan het einde van de maand de rekening betaald is. Daarna stappen we de nacht in met I Saw the Neon Light.

We zijn alweer aangekomen bij het laatste nummer van deze aflevering. Priscilla Block met Maybe Next Time, Honey. Misschien de volgende keer, schat. Dat klinkt vriendelijk, maar je kunt je natuurlijk afvragen hoeveel daarvan nog echt gemeend is. Want in countrymuziek is afscheid nemen soms heel simpel. Geen lange uitleg, geen dramatische speech, gewoon misschien een volgende keer. Daarmee sluiten we 2 uur Crossroads af.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bo-

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: De Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: do.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft.

Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval